daar strak ik met mijn mail. Ook hij komt koeks maar weg. Heb ook niet alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Woon. Tussen henne.